van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

my krag is min. My krag is min. Here, hier by u voete kom val ek neer. Want net u verstaan, u weet, ek kan nie meer. Elke seer maak klip gegooi, het my geknees. Net in u teenwoordigheid.

0: Hardloop FM.
1: 081 Nasie, kom nader. Hierdie een is vir julle. Eerstens is jy al op Away, want jy gaan nou meer gigagrepe kry op uitgesoekte Away Yo bundles. Begin met Away Yo Data 30, wat nou 30 gigagrepe gee. Away Yo Voice L kom met 1 gigagreep. Jou data L gee jou 9 gigagrepe. Jou Voice 30 gee jou 10 gigagrepe en Away Ultra 30 spring van 16 gigagrepe na 25 gigagrepe. Julle wou beter hê en ons liewer nou meer. Skakel Sterretjie 682 hitsmerk of gebruik die My MTC toep.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

0: plat daar gaan blok weer hewe op ek 12 sê, het gister per jaar, het gister 63 jaar geraak. Ek is jammer, ek het daar best gegeet aan die joun. Ek hoop aan die joun dat hy lekker daar gehad. Ek hoop die kinders vir die joun gebedeer. Blij die persoon met die is as een moeder vir ons. Het is een baie deegsame moeder. Mag die Heere saam met jou wees, hier al die omstandighede, en ek dra alles my gebede op na jou. Ek hoop die dag was baie, baie lekker gewees. Ek net vanmorgen van die Veronica sê, die persoon wat op Kano oorlede is, is aan die Weile Kefferen en die Tiki Bekes, is hier in Melvin. En die Veronica is ook deel van die familie, en ek wens vir aan die Veronica een mooie dag toe. Al my hartelijke familie, alle aanties ingeskakel, alle oompies, een prachtige dag, mensen, voor jullie. Toen morgen Tani Spani, ik is blij van morgen Tani Spani, ze stem weer op die radio, zo jouder te kunnen horen. Ik is baie dankbaar voor een moeder, zoals die, een opergade op haar klok, mag die dag ook niet gesteend wees. Allemaal wat me ken, wat mijn naam noem op die radio, een prachtige dag. Morgen Lola daar van Windhoek, keer maar lekker rond en kom terug naar ons thuisdorp Reebok. Mag je ook een wonderlijke vakantie hebben met jouw kinders. Morgen Theo en Tinsie, lang had ook van jullie gehoor, maar jullie ook allemaal een prachtige dag het. En hierdie boodschap komt van Leslie. Baie dankie, eentje, voor jouw sprankeldienst wat je doen. Is alle de ster in ons leven, mag je dag net vol blom en roze wees, achter die blauwspoel daar een sok op mond.
1: Baie dankie, Leslie. Jij moet ook een baie mooi en geseende dag hier, hoor.
0: Ek maak so, eentje.
1: Goed gaan, tot ziens. Ja, kom ons kyk na boodskapies wat deurgekom het. Goeiemôre almal, wil net die geleentheid gebruik om my medelee toe te wens aan die kinders en familie van oom Stein en as ook die familie van Alestraals en dan groete daar aan my skoonouers en Arandes, oom August, oom Agus, kom ek sê soos ons om ken, en antie Sylvie, mag julle geseënde dag hê en 'n spesiale môre daar aan juffrou Joey en juffrou Lea, twee oud onderwysers in my lewe, mooi dag aan almal van Wenet Moller. Wenet, mag jy en vrou Lief ook een baie mooi en een geseënde dag hê. Goeie wense, goeie môre.
2: Goeie môre, goeie wense, Ingrid op die stoel.
1: Môre, Lola.
2: Dit gaan goed.
1: Met my ook altyd, dankie.
2: Ja, ek het die loopskoene aangetrek, inderdaad. Hier het ons toch deurgedra tot hier, ons was by Samkoebes feest. Moedersdagfeest, en nou soos toch met die loopskoene inwindoek. Dit gaan goed, die soontjes skyn ook lekker hier in Kommestal, en Nola Nona het lekker gekeur gister aan, daar in Tropperstal, nou is ons in donkere Kommestal, ja, maar ons kyk nog waar kan ons verder beweeg. Dit is so lekker om te lewe, Ingrid, man, jy voel vry soos die voel, ons is nog gister aan gelokdaan by die pad, maar ja, hier is ons. Radiovriende Noord, Oost, Zuid en West, goeiemorgen, goeie wense, mense, allemaal ingeskakel, ek is stil, maar ek is nie kwaad nie, ek keer, want dit is vakantie, mense moet ook soms een bykie afswitch. Leslie, dankie dat jy altyd my naam noem, Theo Nicolien en Tinsien Blom, ook Tinsien Mercy, wie nog Dion, Taliban, Joey Sean, allemaal wat ons van weet, en wat ons name ook nie noem nie, dankie dat julle deel is van ons Radio Hartklop FM en dat ons kan bid vir mekaar en saamkeer en lag en huil en sing aan die baba. Ja, ek het ook gisteroggend so saam vinnig gehuil toe ek die nuus hoor van hom Gustav Stein. Met Simke Kobusfees het ek nog vir Blare gesê, Maaikie, bly by jou papa, mynes is weg. Jy kan weer saam Kobus toe gaan en wrachtie, daar hoor ek gister aan die nuus. En toe voel ek net weer so saam met hulle. Alle bedroefdes, ek staan hier in Kommestal, ons het laatst ook nog saam met oom Weile, Jalitsen, oom Joseph en Finsie, Rina se man begrawe in Reobot en min geweet hierdie jaar gaan oom Joseph ook vooruit. Maar alle bedroefdes, die Heere is altyd saam met ons allemaal wat hartseer en bedroef is, hy sal ons deerdra en ons sal nie heil soos die wat geen hoop het nie, want ons allemaal sal moet gaan, een tyd verlewe en een tyd versterwe. Ja, Ingrid, dit is een wonderlike vakantie, Jolette, werk het toe nog woensdag, maar is hemelvaart, en dag is my so die 13de mei 2026, ja, uit ons vaders hand, en ons leef een dag op een slagvolheid, uit sy hand uit. Dankie vir julle pijkdienst, ons waardeer allemaal, ek keer nog vir die Janaries, en ons kyk maar nog wat van plek.
1: Is reg, Lola, jy moet 'n pragtige dag verder, hoor.
2: Ek en Jolette, ons is daarom nog

Ons sluit nou 8 minuutje voor 10, Tannie Baba, ek hoop Tannie daar die lied geniet. Ek weet nie, om Joe is stil, om Joe is besonder stil, maar ja, allemaal is bezig met alles wat nodig is. Boetkool, ek groet julle vanochtend hier van die atelier, hoop dit gaan vanochtend een bietjie beter as gister, en ons vertrou op algehele gezondheid, raak gezond, moet nie haastig wees om terug te gaan werk toe nie, die werk sal daar wees, en dan val ons langsom neer, dan word ons vervang met iemand anders so. Maak gebruik van hierdie ruskans, raak heeltemal gezond. Kom ons kyk of daar nog boodskapies is, net voordat ek hierdie program afsluit. Ja, nee, lyk my nie, daar is nog nie. In daai geval, julle het nog kans tot 2 minute, ach, tot 5 minute voor. Kom ons luister na musiek en net daarna sluit ek hierdie program af.

0: Jehovah's. Toe ek so groot soos Jehovah's het ek droobrood, 2 snytjies droobrood met swart koffie geëet. Hy kyk sy ma so en hy kyk sy pa so, hy sê, yes, sy ma, dat pa daar hem een lekker leven hier bij ons, of wat sy ma. So, ja, hy is toen nog maar blij dat hy nie in die tijd geleef het. So, Ingrid, ja, om terug te keer na die basics, toe al probleem wat ek het met optreders, as ons bijvoorbeeld, nou kom ons sê nou maar iets beplan, soos jy nou hierdie event beplan, is die ondersteuning van ons publiek, is nog een bietjie swak. Jy weet, jy moet omtrent die mense soebat om na lekker ding toe te kom. En jy kan net vir hulle sê, as jy kom, sal jy sien hoe lekker is dit. Dit is al manier hoe jy dit kan verkoop, want hulle wil nou weet wat gaan aan, wat gaan jy dit doen. As het weer net iemand het eenvoudig van my gesê, nee, maar jy maak toch net elke keer diezelfde type grappe. Sure. Ek sê, ek is reg wat jy sê, maar ek vertel hem daarom, toe mense hierdie keer in Engels, so ek het hem ons die vorige keer in Afrikaans gehoor. So ek wil rechtig van die geleentheid gebruik maak, om ons ouwens daarby te kant te vraag, kom ondersteun man. Die oomblik, soms sê hulle weet die van die dinge, maar ons adverteer, daar is mis nou klomp maniere hoor mens, daar is mis nou Facebook en Facebook en al wat die type boek is wat jy kry, en ons adverteer erg die wereld vol, maar dan moet jy basically, jy het maar jou gewone ouwens vir wie jy nou kan kaartjes aan verkoop, en dan sit jy nou met die rest, wat jy eindelijk graag daar wil hee. Ek het een dag iemand gesê, moet nie een kaartje koop ook, om my te ondersteun nie, want ek wil nie geondersteun wees, ek het nie die geld nodig nie, ek wil hee, jy moet kom sit, en vir een tyd, bietjie tyd aan jouself gee, en net een bietjie kom lach, en net kom luister na mooi muziek, want die mense wat daar ook gebruik, sing so prachtig, en hulle speel so prachtig, dat jy eindelijk net wil hee, selfs die muziekie wat jy gisteren gehad het, want as sy op een verhoog is, dan ek sal wil eers uit die saal uit wil gaan om badkamer toe te gaan, want jy so bang, jy mis een moment, wat net nie weer sal kom nie. So.
1: Absoluut, Boeta. Boeta, hoe het jy as kunstenaar begin? Wat het jou was? Was jy van kunstbeen af snaaks?
0: Ek het snaaks gelik, ja. Mens het gelag, want ek was verskrikkelijk, maar ek had nou een vrou vir my gesê, waterknie, ek het kom as ek een groot kniek op toe ek nou nog op school was. Maar nee, Ingrid, ek dink jy, ek het maar hier en daar by die familie events, jy weet, dat jy nou maar jou stel gewys. Maar ek dink jy, ek was redig snaaks. Ek dink toe ek in Rewoud was, het ek ook nog hier redig. My broer, hulle, Steven, het een groep gehad, Lach Jou Pap, en hulle het opgetree, en ek het maar net op afstand gekyk hoe hulle dit doen. En ek denk toe ek in swak opkom, het iemand my gevra op een stadium om een MC te wees. En nadat ek dit gedoen het, het ek besef, maar ek het het. En toen ek in Brian op een stadium gesê, als Brian to the MBO, hy is een saxofonist, het hy vir my gesê, maar ons kan ons een bietjie onze muziek saam met ons met die grap een bietjie kyk of ons kan iets maak. En ons het toe met smooth jazz en jokes begin, en waar ons ook besluit dat ons wil lokale jong kunstenaars kyk, wat mooi kan sing, wat ons van weet wat mooi sing, en kyk om vir hulle op die stage te kry, maar bietjie die stage vryheid van ons laat raak. En dit het nogal gewerk. Dit is net soos ek jou sê, die ondersteuning van die publiek was net een bietjie swak, elke keer as ons een event gehad het. Maar ons het ook meisiekies, jong dames en mans gebruik, Chayar, hulle is nou goeie artist, Mia, sy is een dametjie van Walvisbaai, het verlede jaar, denk ek, by die Voice of Namibia, het sy tweede plek gekry. En ek denk, dit is hulle wat ons, ek wil nou nie sê, dit as gevolg van die feit dat hulle nou saam met ons opgetreed het, maar ek denk toch, ons het die platform geskep vir hulle om daar te kom. So, achterna het ek en jou iets begin met comedy meets music, waar ons een beetje gekyk het na waar comedy en muziek by mekaar kom, en ook so een type ding begin, maar ja, ek sou sê, ek weet ook nie of ek redder snaaks is, maar een ding wat ek wel kan doen, is ek kan die atmosfeer verander. Dit is waar dit vir my gaan, ja.
1: Jy het nou specifiek genoem van die groep wat jy en Joe gestig het, of die, ek weet nie of jylle dit as een groep gestig het nie, hoe vorder dit, of het jylle pad langs opgehou?
0: Ingrid, ons het een bietjie gestop, man, om iets self te doen. Ons het ongelukkig nie borge gehad. So jy moet basically, moet jy nou met jou eie bietjie geld wat jy het, moet jy nou eers die saal betaal en maar hoop om jy

0: Waaroor gesels ons?
1: Wat is die jongste?
0: Wat moet ons weet?
1: Waarna luister ons?
0: Wie is daardie?
1: Waarmee hou ons onsself besig?
0: Waaroor gons dit?
1: Kry al die antwoorde op jou vrae.
0: Luister Jeugjoernaal Weekdae tussen 2 en 4.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

Dit was Mal Smith met Hold Me in the Dark. Het is 3:07 en ons is nou bij nommer 1 op vandaag se top 3 om 3 met die meeste stemme Khalid en Love met Tied Up.

Hunker en juk jou siel en voete na boeremusiek? Kom kuier dan saterdag aand om 6:00 saam met my Andries Meton in ons program Balke toe. Hier gaan ons hierdie hinkering en gejuk stil met walse. Polkas. Banjoes. Trekklavier. En concertina. Onthou saterdag aande om 6:00. Boermusiek uit die boonste rakke in ons program Balke toe. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.

U is by Hartklop FM. Goeiemiddag, ek is Olga Millard. 4 uur en hier volg die nuus. Namibië en Uganda ondersoek manier

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: Dit is Golden Lightfoot met Sundown. Kom ons gee geleen dit aan die luisteraar. Sê jou sê goeiemiddag.
1: Hallo, Shalifa.
0: Middag,
1: hallo.
0: Middag, oom.
1: Hoe gaan het daar zo, mevrouw Shalifa?
0: Goed, dank je. Hoe gaan het zelf?
1: Oké, is het programma van die COC, nee?
0: Ik kan maar gezels.
1: Oké. Ik heb twee points. Oh, daar. First point. Ik denk last month. Ik heb een story gehoord daar zo bij Windhoek. Daar is van die plek wat die president de blij. Ik heb gezien ook bij die WhatsApp. Ja, die story. Daar zijn mensen, ik heb gezien, gezegd, ik denk of Bosman of ik weet niet wat je naast niet. Ja, maar dat is wit mensen. Ik hoor dat mensen gaan die plek van die president wat die blij daar zo bij Windhoek. Kijk. Hierdie mense van hierdie land, Sharifa, dit is baie probleem. Hulle altyd hulle probeer om die mense om te dobber. Story, en die probleem, as jy soek nie vir jy nie, dat wanneer jy heb een mooi posa van die government. Die mense, ek is ook een zwarte mense, maar die mensen wat die zwart is, bij een probleem. Er is bij jaloers bij, er is bij corruptie. Er probeert altijd story dobber. Dan je begint een jacht voor je. Ik remember dat tijd van die honorable Mr. Spiras Luvindau. Dat tijd die Luvindau begint een diepos. Die mensen hebben niet in de wijn. Ik weet niet hoe kom. Er begon praat zo bij corruptie. Hij zei in de wijn, hij werk doen niet en wat. En later, hij gaat bij Lou in de wijn zijn kantoor. Toen begon Lou in de wijn zijn kantoor hier afgebreid. Maar ondou Sharifa bij de hek of bij de plek van die Luvindawese kantoor, daar is security. En die plek van die president, daar is security. Waar is security? En die plek van die president, daar is klom foto is daar zo. En bij de plek van die Luvindawese plek, daar is security. En daar is het die mensen gaan bij Luvindawese kantoor, dan begaan Luvindawese kantoor hier afbreken. Daar is het waar is security.
0: Dit is nou ooms eerste punt. Nou, wat is ooms tweede punt?
1: Sorry?
0: Wat is ooms tweede punt?
1: Ik word plaat die mensen van de National Assembly. Elle brei onder elkaar. Voor staan is Sharifa wat ik betekent. Die mensen van de National Assembly,

0: Eller blir sam onner, blir amakar onner, orie beteken. Okej, det hjälper mig. Diamonds är kan benekant från kantor, du vindavese kantor. Jag kan kik, jag compute, men jag vare du vindav dobbel story. Kute uppsett beneni. El beneni compute mara khaleka the computer was two.
1: Mm.
0: For you. I say next.
1: Is it all what oom vanmiddag wil sê?
0: Ha?
1: This is all what oom vanmiddag wil sê.
0: Ja, en die laaste ek praat hier tia pat fani Caribbean tot Usakos. Daai tia pat nou Sarifa daai means I work now 2 years. For you. En haar Onde ou daí tu vier parte, fadi cari bibito de usacos es neti 60 kilometa por ye. Mara 60 kilometa di minse e verke tu vier ar en aruf. Ai verke net stada, vante, skelem, ai ver neti gava meri se gerte, iet. Ai ver ni se nach verke ni, ai verk so se iver, stada, la teka ni, ari help van government, klar iet, por ye. Kamas ni verke, Twee jaar in Arfa van 60 kilometer via pad. Zo is het bijna kort. Hoor je, Salifa? De government moet wees. Daar moet hier in honorable minister... Hier in honorable van die chief van die pad. Je moet daar, hier in manier moet daar zo gaan kijken. Mensen laten wij een klaar maken.
1: Als je
0: werkt niet...
1: Baie dankie.
0: Twee jaar is baie. En die 60 kilometer is kort.
1: Baie dankie. Baie dankie dat oom vanmiddag geskakel het.
0: Baie dankie. En welkom. Ek kan maar lekker op jou hoor.
1: Baie dankie oom.
0: Okay, bokkie.
1: Goed gaan, tot ziens. Dis 19 minuutse oor 6. Het u nog 'n blitsboodskap in die tussentyd gestuur? Nee, u het nie. Ons gee vir Gordon Lightfoot te geleentheid om sundown klaar te maak.

van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM. Leef in Afrikaans. Do you want to get right?

Scaffold met a Lily the Pink en a Bob Marley and the Wailers, a Buffalo Soldier, het ons gebring by 24 minute voor 8. Vervolgens Boney M, Going Back West op Rudolf se versoeklys, en dan enetjie op Edwin van Wyk se lysie. Gister het die sanger van Blind Faith, hy was ook by Traffic en die Spencer Davis groep voordat hy solo loopbaan aangepak het, dit is Steve Winwood, het gister 78 jaar oud geword, sy Higher Love, aangevra deur Edwin, maar eers Boney M.

Steve Winwood, Higher Love, en voor dit Boneham Going Back West. Martin en Winto kan al hoi kassen, jylle kan nou in nader staan, en vir jylle versoeken, George Baker selection, en alhoi nie Lionel Peterson nie, maar wel Little Ronnie Joyce, wat die treffer gehad het met Give a Little Love.

Brian Ferry met sy fluweelstem saam met die res van Roxy Music, More Than This. En voor dit was het Stevie Wonder, You Are The Sunshine Of My Life. Volgende twee vat ons na die 80er jare. Nog eenetjie wat Beiers ingestuur het, met interessante titel en kunstenaar dieselfde naam. Hier is Living In A Box met a Living In A Box. En daarna op Hannes en Lolly Doorn Kebega se versoeklys Talking Heads met A Road To Nowhere. Hulle Skotsgebore Amerikaanse sanger liedskrywer David Byrne vier môre sy 74ste verjaarsdag. So kom ons geniet Living In A Box en Talking Heads.

Een van die liedjies wat meer as een keer klaarmaak, Billy Swan, I Can Help. Ja, ek kan inderdaad help om hom klaar te maak. Ek hoop jy het hom geniet. Voor dit was het Donovan met Colors. Anger en die primaire liriekskrywer, liedjeskrywer van die Ierse groep U2, ken hom eerder op sy verhoognaam Bono. Hy het ook afgelope Sondag verjaar en 66 jaar oud geword. Hier is U2 met Where the Streets Have No Name.

You too met Where the Streets Have No Name. Ons neem na Pitkos, die alternatiewe rockgroep R.E.M. met The One I Love.

Didi Sharp, Slow Twistin' in posisie nommer 37. 36, Paddy Lynn, Johnny Angel. En in die 35ste plek, Cliff Richard en The Shadows, Young Ones. Op die draaitafel, Perry Como, Chubby Checker, samen met Didi Sharp en Cliff Richard and The Shadows.

Alan Shapiro, let's talk about love. En voordat Frank Sinatra, everybody's twisting. Johnny Keating, nog een thema, die rolprent Z-Cars, 23ste. Chubby Checker, let's twist again, 22. Rick Nelson, Young World, 21. Ek glo Klaas en Dolly gaan daai netjie geniet. En dan Brian Hyland, Ginny Come Lately, in posisie nummer 20. Hier is Chubby Checker, Rick Nelson en Brian Hyland.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Brian Hyland bevind hom in posisie nommer 20 met a Ginny Come Lately, enetjie wat later deur die Four Jackson and Jill gecover is. Hulle het hom genoem Jimmy Come Lately. Nommer 19, Craig Douglas, When My Little Girl Is Smiling, en nommer 18, Sam Cooke.

Roy Orbison, A Dream, A Baby, voor het Akker Bilk, Stranger on the Shore, en Elvis Can't Help Falling in Love with You. Dit is 22 minute voor 10. Ons is bezig met die Britse top 40, soos uitgesaai hierdie week 64 jaar gelede, middel Mei 1962, in posisie nummer 12, Carl Denver, Never Goodbye. En dan in posisie nummer 11, is lekker om hierdie net te speel, want het is een man daar uit my thuisdorp, uit Port Elizabeth. Hy het in Suid-Afrika talentcompetitie gewen, en dit het om op een tour gesit deur die land. Ek kan nie precies onthou, hoe saam met hoe en wie nie, en toe word daar een geleentheid geskep, vir hom om Londen toe te gaan en in Londen was hy die platemaatskappy sy eienaar daar, ek weet nie wat die maatskappy nie, baie beïndruk en hy het groot deurbraak gemaak met sy

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Tekus en tekeer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

Speak to me pretty, die stem van Brenda Lee, Kelly Lester, Love Letters en Cliff Richard, Do You Want to Dance? In die vijfde en zesde plekke voor Brenda Lee. Ons is bij die top drie en ons het nou meer as een keer Cliff Richard samen met die Shadows gehad. Hier die Shadows alleen, Trevor en Rune, jy gaan het baie geniet, hulle Wonderful Land en Koning Elvis nog een keer in positie nummer 2 met The Good Luck Charm.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of traanedal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.